naye tengaswara omumuroremba omumwiri wao nebakana kutara nabwo swara onagotyo nakatabia omugakoina gi omugaka ondiseke kuzie omwako nakataye amogitangio itukari make ebisa isiko akamea otengerekera omwako oria ajire oijikoni gatonge etumato akamea oisiaro kaswa nyomba ngaichua abo bono eplani abwate ne okoibereri yarenge national ya omogaka oo aturene yarenge giya sana bono tacha enyore nyomba noo adunere okorwa ichikoni bwango gocha ogosara isiko oo aigarende abagende bande bagocha bakoranga chana gesieri bakobeka ebikero gabo namana kogamba bono ekero obwoira twara rende atasinyikori nyomba